U hoorde Buena Vista Social Club en Omara Portuondo. We vervolgen met het album Duet van Compay Segundo. Compay Segundo, hij leefde van 1907 tot 2003, was een Cubaanse muzikant en componist. Compay Segundo groeide op in de stad Santiago de Cuba. Hij speelde armonico, een zevensnarige gitaar waarbij de G-snaar is verdubbeld. Hij werd een populair componist en muzikant en zeer bekend bij liefhebbers van Cubaanse muziek. Echt beroemd werd hij pas in 1997 met het uitbrengen van het album Buena Vista Social Club in een samenwerking tussen de gelijknamige groep en de Amerikaanse gitarist-producent Ry Cooder. Het won diverse Grammy Awards. Compay Segundo verscheen ook in de film met dezelfde titel van regisseur Wim Wenders. Namige groep en de Amerikaanse gitarist-producent Ry Cooder. Het won diverse Grammy Awards. Compay Segundo verscheen ook in de film met dezelfde titel van regisseur Wim Wenders.

U hoorde het album Cuba Havana. We vervolgen met het album Noventa Millas van Gloria Estefan. De titel van het album Noventa Millas verwijst naar de afstand tussen Cuba en het zuidelijkste puntje van Florida, waar veel Cubaanse vluchtelingen wonen. De samen met haar man Emilio Estefan en de broers Ricardo en Alberto Gaitán gecomponeerde muziek is een eerbetoon aan Gloria's geboorteland Cuba. Aan het album werkten maar liefst 25 gastmuzici mee, die veel betekend hebben voor de traditionele en Cubaanse of moderne Latin music. Toen Gloria Estefan tijdens de Amerikaanse première van dit album het lied zong Esperando cuando Cuba sea libre, hopend op wanneer Cuba vrij zal zijn, konden velen hun tranen niet bedwingen. Maar Noventa Millas nodigt bovenal uit tot vrolijk dansen en feestvieren.

U hoorde Bebo Valdés en Javier Colón. Wij vervolgen met het album Piano y Ritmo, Cuban Jazz Legends. Cuban Jazz Legends is een meesterlijke organische verkenning van de Afro-Cubaanse jazz. Het beschikt over een all-star line-up onder leiding van pianist Rodolfo Argudin Justiz en percussiezwaargewicht Tata Guinness op conga's. Het album vangt de essentie van de gouden eeuw van de Cubaanse descarga, jam-sessies, waarbij traditionele Cubaanse ritmes worden gecombineerd met vloeiende jazz-improvisatie. We gaan nu luisteren naar drie nummers van de Cuban Jazz Legends. Mulata Rumbera van Alejandro Rodriguez Oliva, Aguardiente van Tata Guinness en tot slot Decidete mi amor van José Antonio Méndez.

U hoorde Piano y Ritmo, Cuban Jazz Legends. Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze Wereldmuzieknacht. De speellijst kunt u terugvinden op de website van de Concertzender. Met dank aan Muziekweb en Beeld en Geluid. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans.

Goedemorgen, dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Tot 10 uur hebben we weer een afwisselend programma voor u samengesteld met muziek uit verschillende landen en tijdvakken en in uiteenlopende bezettingen. We beginnen vandaag met muziek van de Duits-Nederlandse barokcomponist Henricus Albicastro. Het Collegium Marianum en het Collegium 1704 spelen onder leiding van Václav Lux 2 concerten voor 2 violen, altviool en basso continuo. En tussen die 2 concerten in hoort u een motet voor tenor en orkest van diezelfde Albicastro.

Dat waren twee concerten voor twee violen, altviool, cello en basso continuo. Opus 7 nummer 1 in F groot en opus 7 nummer 2 in D groot van Henricus Albicastro. Ze werden uitgevoerd door violist Ricardo Masahide Minasi en het Collegium Marianum en het Collegium 1704 onder leiding van Václav Lux. En daartussendoor zong tenor Guy de Meij het motet Celestes Angelici Cori, ook van Albicastro. En hij werd begeleid door het ensemble 415. We gaan verder met een concert voor twee klarinetten en orkest van de Zwitserse componist Xaver Schneider von Wartensee. De solisten zijn Hans-Rudolf Stalder en Thomas Friedli. En ze worden begeleid door het ensemble Capriccio Zürich.

De Zwitser Xaver Schneider von Wartensee componeerde dit concert voor twee klarinetten en orkest in Besgroot. U hoorde de klarinetisten Hans-Rudolf Stalder en Thomas Frieli en verder het ensemble Capriccio Zürich. We blijven nog even bij deze componist, die weliswaar in Luzern geboren werd in 1786, maar het grootste deel van zijn leven in Frankfurt am Main woonde en werkte. U hoort zijn 9 scherzo's voor piano, bijgenaamd Lustiges 3x3.

Pianiste Hiroko Sakagami speelde Lustiges Dreimal-Drei, 9 scherzo's van Xaver Schneider von Wartensee. Tot 10 uur is dit de ochtendeditie bij de Concertzender. Op de pagina van dit programma op de website en in de app vindt u de volledige speellijst. En daar kunt u zien dat het weer tijd is, zoals steeds deze week, voor muziek van Antonín Dvořák en een van zijn vele leerlingen. Het Vogler Quartet speelt eerst 4 van de 12 deeltjes uit Dvořák's Cypressen. Daarna hoort u 2 walsen voor strijkkwartet. En als laatste hoort u het Tsjechisch koraal van Dvořák's leerling Arnošt Praus. Maar eerst dus de Cypressen.

Celil Refik Kaya speelde zijn eigen sonate voor gitaar nummer 1 in D groot. We besluiten de ochtendeditie met een aantal tracks van de CD Americana uit 2000 van violiste Laila Josefovic en pianist John Novacek. Ze spelen eerst Short Story van George Gershwin, dan The Easy Winners van Scott Joplin en als laatste Four Rags voor viool en piano van Novacek zelf.

Dat waren achtereenvolgens Short Story van George Gershwin, de rag The Easy Winners van Scott Joplin en de Four Rags for Viool en Piano van John Novacek. En hij was ook de pianist in de drie werken. De viool werd bespeeld door Leila Josefovic. En met deze typisch Amerikaanse muziek besloten we deze aflevering van de ochtendeditie. Samenstelling en presentatie Niklaas Hoekstra. Alle muziek was afkomstig uit de collectie van Muziekweb. Ik wens u nog een mooie dag en graag tot morgen.

Dag luisteraars, bij de concertzender is het nu tijd voor Sans Souci. Vandaag volgen we Mozart in het jaar 1781. Aan het begin van dat jaar treffen we hem aan in München. En aan het eind woont hij permanent in Wenen en bouwt hij een nieuwe carrière op. Maar wat gebeurde er allemaal in dat jaar? We beginnen bij het begin. Mozart begint het jaar in München voor de uitvoering van de Idomeneo. Hij schrijft echter ook andere opdrachtmuziek. Voor Friedrich Ramm, hoboïst in het voortreffelijke hoforkest van München, schrijft hij een hobo-kwartet. Dit stuk wordt eigenlijk veel te weinig uitgevoerd. Dus de hoogste tijd om het vandaag wel te laten horen.

U hoorde het hobo-kwartet van Mozart met Alexei Okrinchuk op hobo. Maar wat deed Mozart eigenlijk maandenlang in München? Hij had toch een dienstverband in Salzburg? Aartsbisschop Colloredo moet eens ernstig met hem praten. Mozart gaat naar Wenen, want daar verblijft de kerkvorst op dat moment. De hoofdstad van de muziek komt dat even mooi uit. Kan Mozart meteen een paar concerten geven. Colloredo is nijdig. Hij wil dat Mozart voor hem werkt. Zijn oude vader is jarig en daar moet muziek voor komen. Mozart schrijft een rondo voor viool en orkest. Ongetwijfeld met tegenzin, maar ja, daar hoor je in de muziek niets van.

Dat was het rondo voor viool en orkest van Mozart met Itzhak Perlman als solist. Maar na deze opdracht had Mozart er genoeg van. Hij bood zijn ontslag aan bij de kamerheer die hem letterlijk de deur uitschopte. Maar nu begon Mozarts loopbaan als vrijscheppend kunstenaar. In de zomer van 1781 gaf hij talloze concerten. Van componeren kwam minder terecht. Hij concentreerde zich op snelle, commerciële successen. Zo schreef hij pianovariaties op populaire melodieën. Hij gaf 6 vioolsonates uit. Maar nu horen we een vioolsonate in F groot. En een reeks variaties op een operanummer van Giovanni Paisiello.

Dat was de cantate Ino van Georg Philipp Telemann door vocale solisten en ensemble Florilegium. Vervolgens is hier Compagnia Transalpina met ook van Telemann de sonate voor hobo, blokfluit en klaversymbool in C klein.

Dat was de sonate voor hobool, blokfluit en klavecimbal in C-klein van Georg Philipp Telemann, door drie leden van het ensemble Campagna Transalpina. Dit was Zwerven door de barok. De spelers vindt u in de gids op onze website concertzender.nl. Samenstelling Kees Koudstaal.

Ik ben Michael Varenkamp en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Congo Square Radio. Muziek uit de muzikale smeltkroes van de wereld. De kraamkamer van de jazz en al haar vertakkingen. En dan heb ik het over New Orleans. De stad waar de kiem van de jazz werd gelegd op Congo Square. Het tegenwoordige Louis Armstrong Park. Vandaag muziek van onder andere Bix Beiderbecke, Horace Silver en Tyreek McDowell. Onlangs nog te gast achter deze microfoon. En natuurlijk is er ook weer een verhaal in de second line. Maar we beginnen met meester, architect, componist Duke Ellington. En dit stuk komt uit de New Orleans suite. Thanks for the beautiful land on the Delta.

Thanks for the Beautiful Land on the Delta van Duke Ellington. Uit zijn broeierige ode aan de geboortestad van de jazz, New Orleans. Jack Teagarden, die kon er trouwens ook wat van.

De New Yorkse pianist Emmett Cohen, die als een van de weinigen doorbrak tijdens corona. Hij deed dit door een langlopende serie te maken met aanstekelijke livestreams waarin heel New York te gast was. En daarvoor hoorde je het idool van Louis Armstrong, Jack Teagarden. We gaan naar een plaat die ik zelf maakte, met onder andere Joshua Samson en Ephraim Trujillo. Hier is Narrative.

Down in New Orleans. En je hoorde Dr. John op muziek van alleskunner Randy Newman. En dit kwam uit de film The Princess and the Frog.

New York als personage. Louis Armstrong mag dan een verbinder zijn. New York is dat zeker ook. Een stad zo groot dat iedereen wel de hele dag praatjes met elkaar moet maken. In de rij, in de taxi, in de lift. Er is nergens zoveel small talk als in de Big Apple. Het is pure overlevingsstrategie. Niet dat het niets oplevert, oh nee. Het is in wezen puur goud. Puur goud in een enorme metropool die is opgedeeld in oneindig veel subculturen en bubbels. Dat is in de jazz niet anders. Toen ik ooit op mijn eerste trip 2 dagen in de lokale scene had rondgehangen, werd ik de 3e dag herkend. Een herkenbaar beeld, die eerste dagen in New York. Je nek doet pijn van het constant omhoog kijken en plots hoor je achter je, hey, zag ik jou gisteren ook niet? En kijk je achterom pardoes in het gezicht van een wildvreemde. Een wildvreemde die je de dag daarop zomaar weer kunt tegenkomen. Hoe hard en koud New York ook kan zijn, het is nog steeds de stad van de tolerantie en de verbondjes. Het gekke is, iedere New Yorker vindt dit volstrekt normaal. Natuurlijk kom je elkaar daar tegen. Het is immers het centrum van de wereld. In ieder geval in die dagen, toen Amerika nog een dromenfabriek was en toegankelijk voor iedereen. Misschien is New York op dit moment wel een van de laatste vrijplaatsen in de VS, samen met nog een paar steden zoals New Orleans, San Francisco en Minneapolis. Het lijkt ook alsof te weten met 47 daar het meest persoonlijk is. After all, Donald Trump is in de eerste plaats een jongen uit New York. Als je in de verte iemand ziet en denkt, hey, die man lijkt op Robert De Niro, dan is het hem ook, zou een goede definitie zijn van de Big Apple. Misschien dat daarom de lucht die je inademt zo van elektriciteit is vergeven en noemde Frank Sinatra het The City That Never Sleeps. Alhoewel je ook daar na 11 op veel plekken een kanon kunt afschieten. Tegelijkertijd is het ook alsof je je de hele dag in een staatsloterijpark bevindt. Alles kan gebeuren en alles gebeurt ook. Alleen is het de vraag wanneer en of jij er deel van uitmaakt. Logisch dat mensen hier dromen en illusies najagen alsof het gaat om de heilige graal. Precies dat is de energie die je zo voelt in die stad. En die je mee naar huis neemt. De gedachte dat iedereen die je helpt in het openbare leven het zich niet kan veroorloven om in Manhattan te wonen, doet daar niets aan af. Evenals het feit dat van de mensen die er wel wonen, het merendeel zich noodgedwongen in een bezemkast moet ophouden. Een beetje droom mag wat kosten. Ik speelde een keer in een jazzclub met Lawrence Fishburne de hele set pal voor mijn neus. Eerst zag ik alleen zijn imposante gestalte. Er rinkelde wel een belletje, maar dat zei me verder niet zoveel. Wij blijven Europeanen tenslotte. Pas toen hij zich omdraaide en die karakteristieke stemmen aansprak, herkende ik de iconische acteur uit Apocalypse Now en The Matrix 1 tot en met 4. Een andere keer kon ik mijn hotel niet in downtown omdat Obama even op bezoek was in het hotel ernaast. Het zinderde tussen de geblindeerde limousines en de linten van de New York Police. Het gekke is, je wordt er zelf ook een ster. If you can make it there, you can make it everywhere. Frank Sinatra again. Ik loop 3 keer langs de etalage van een chique schoenenwinkel in Soho voordat ik besluit toch naar binnen te gaan. Ik zit eigenlijk krap en ken mezelf, maar ik doe het toch. Can I help you? Een mooie Italiaanse jongen kijkt me indringend aan. Het is even stil als hij uit het niets zegt: Blue snakeskin. Ik geloof het bijna niet. 2 jaar geleden heb ik een paar hele dure blauwe slangen leren laarzen gekocht. Het tekent New York, want daarmee is de koop van het volgende paar een onomstotelijk feit geworden. Ik word geknipt en geschoren en ik ben een celebrity. Ook al is het maar voor nu. Ik word geknipt en geschoren en ik ben een celebrity. Ook al is het maar voor nu.

L'édition de Yves Montand was dat ook Café de la Paix door Thomas Fersen. Ja, dat kies je dan uit op de titel. Zomer, café, terras, de ober om een rekening vragen. Maar ten eerste was het met die canicule veel te warm om op een terras te zitten de laatste tijd. En ten tweede gaat het in l'addition helemaal niet om een rekening, maar om iemand die de balans opmaakt van zijn leven. En het tweede

Dit lied gaat over iemand die in een café tot sluitingstijd gelaten en zonder bitterheid denkt aan zijn verbroken relatie. Ze is niet komen opdagen die avond en ach, ze zou hem niet eens hebben herkend waarschijnlijk. Zo verloederd ziet hij eruit. Iets nieuws weer nu, uit de zomer van 2026. Grand Corps Malade en Stiletto met Le Prochain Rêve. Ook alweer van beschouwelijke aard. Wat wordt de volgende droom? De horizon is nog in beweging.

Nationale Set. Tegenwoordig voor het grootste gedeelte departementale weg, omdat de bekende vakantieroute naar de Côte d'Azur al sinds de jaren 70 een snelweg is geworden. De Autoroute du Soleil. Maar vroeger was het een doorgaande tweebaansweg, soms driebaans. Die nog steeds bestaat dus, alleen is die autoroute er ongeveer naast gelegd. En die oude vakantieroute, daar denken veel mensen nog met nostalgie aan terug. Onderweg aten ze vaak allerlei streekgerechten in wegrestaurants. Dus culinair Frankrijk was er ook blij mee. Daarover was laatst een mooie documentaire op de Franse televisie. Misschien nog wel te zien via YouTube of zo. Daarvoor draaiden we trouwens een ode aan de grootste wielrenner aller tijden. Nog altijd, ondanks alle successen van Pogacar, Eddy Merckx. Jean Marcy zong Bravo Eddy. Waarmee dit programma er alweer bijna op zit. Samenstelling en presentatie Sylvester Hoogmoed. Jos Benders geniet van zijn zomervakantie. Dus wat mij betreft weer tot volgende week. En nu tot slot nog wat verkoelende klanken door Etienne Dao. Les flocons de l'été.

Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo, waarin vanavond Cubaans New Yorker José Fajardo centraal staat. Fajardo werd 82 jaar geleden in westelijk Cuba in Pinar del Río geboren. Al heel jong kreeg hij van zijn vader muzieklessen. Als jonge man kwam hij naar Havana, ging eerst bij de politie, toen in het leger, maar begon op zijn 24ste weer fluit te spelen. En fluit bleef zijn instrument. In de loop van de jaren leidde hij zijn eigen orkesten en componeerde en arrangeerde hij. Hier is hij te horen in 1956 met zijn Estrellas, zijn sterren.

Fajardo y sus Estrellas in 1956. In datzelfde jaar vertrok hij naar Venezuela. Rondreizen in het Caraïbisch gebied hoorde er nu eenmaal bij voor muzikanten. Fajardo had in het begin het nogal moeilijk gehad om aan de bak te komen. Maar met de grote cha-cha-cha-rage kreeg hij het gewenste succes. Zijn orkestgenre, de charanga, met violen en fluit, leent zich uitstekend voor dat tempo. Hier dan ook een mambo-cha en een cha-cha-cha.

De compositie Kikeriki was van eveneens Cubaans New Yorker Rudy Galzado, die nog in het voorjaar in Vredenburg in Utrecht optrad met een grote groep bekende Cubanen. Van 1957 tot 1959 woonde en werkte Fajardo in New York City. En het kwam eigenlijk door hem dat het charanga-geluid zo aansloeg en dat veel Latino-muzici hun eigen charanga's vormden. In 1959 ging Fajardo terug naar Cuba, waar hij in de grote cabarets werkte. Maar met de Cubaanse revolutie stond het toerisme op nul en vertrok Fajardo weer naar New York. De volgende composities zijn alle van Fajardo, gespeeld door zijn charanga.

José Fajardo en zijn charanga. Fajardo had dus een enorme invloed op muzici in New York City. Zelf hield hij er soms wel 2 of 3 orkesten tegelijk op na. Hij werd gevraagd voor de verkiezingscampagne van de Democratische Partij. En hij had optredens in Miami en New York. Maar na ook nog een tijdje in Puerto Rico te hebben gewoond, werd toch New York City zijn thuishaven. Inmiddels speelde hij met alle grootte op Latino-gebied. Hier is hij bijvoorbeeld nog te horen met Cubaans meesterdrummer Tata Guinness.

Jo. We sluiten deze aflevering af met een swingende uptempo-uitvoering van It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Pianist Smith opent en soleert later ook, in tempo. Ella is in grote vorm, evenals Ben Webster op tenorsax.

In het programma Duke Ellington luisterde u naar 14 sextetopnamen uit september 1956 van het album Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Songbook, met naast Ella een belangrijke rol voor tenorsaxofonist Ben Webster. Dit programma werd voor de concertzender en World of Jazz samengesteld door Louis Tavicchio. Techniek Willem van Schip, presentatie Anita Dreef.

Bij de Concertzender en World of Jazz luistert u nu naar Classic Jazz. En dat was een hit uit de jaren 20, Red Hot Mama. U hoorde het orkest van Ben Selvin en het was 1924. Selvin was toen al een succesvolle orkestleider en had plaatopnamen gemaakt vanaf 1919. Daar waren jazztitels bij als Yellow Dog Blues van W.C. Handy. Maar de jazz kwam pas nadat Paul Whiteman en zijn orkest hun eerste platen hadden gemaakt. Heel voorzichtig paste Ben Selvin zijn repertoire en speelstijl aan. Hij maakte vervolgens zijn eerste jazzopname, zoals net het openingsnummer Red Hot Mama. Een mooi arrangement en een mooi relaxed ritme vanuit de combinatie van banjo en tuba. De namen van de meeste orkestleden zijn helaas onbekend. Nu hoort u drie opnamen van hetzelfde orkest. We beginnen met San, dat al gauw zou uitgroeien tot een jazzstandaard. Vervolgens Susquehanna Home en als derde There'll Be Some Changes Made. Van slechts één soliste weten we de naam en dat was trompetist Earl Oliver. En die valt wel op hoor, door zijn scherpe toon en zijn vele gebruik van een rollend vibrato. En dat was voor die tijd heel modern.

Band Selvin nam platen op voor bijna elk platenlabel. Maar het valt op dat zijn opname voor het label Vocalion uit de jaren rond 1924 ons de meeste jazz laten horen. Dit label maakte in dat jaar dan ook echt reclame voor Band Selvin en his Vocalion Orchestra. Weer drie. Eerst Does My Sweetie Do, gevolgd door Sweet 16. Deze compositie van de uit Chicago afkomstige Elmer Schoebel werd door talloze orkesten gespeeld en op de plaat gezet. Als derde Charleston, een compositie van Harlem pianist James P. Johnson. In combinatie met de dans met dezelfde naam werd Charleston een wereldsucces.

band zelf en maakte vooral platen voor Vocalion. Maar hij was inmiddels ook goed thuis in de New Yorkse muziekscene. En dat betekende dus ook in de platenwereld. Zo kwam hij in contact met het grote label Columbia. En bij dit label zou hij later het grootste deel van zijn loopbaan doorbrengen. Columbia had één belangrijk voordeel op Vocalion. Het was een van de pioniers die de eerste elektrische opname uitbrachten. U hoort hierna twee keer zelf in zijn orkest met een opname van Steppin' in Society, beide uit mei 1925. De eerste op Vocalion, daarna volgt de opname van Columbia. En die firma had heel wat moeite gehad om de techniek van de elektrische opname te beheersen. En als je het verschil tussen beide opnamen hoort, dan begrijp je dat kleinere platenmaatschappijen in het nadeel waren.

U luistert naar het programma Classic Jazz. Vandaag opname van bands geleid door Ben Salvin. Vanaf zijn 20ste leidde die in New York orkesten en daarmee maakte die honderden plaatopnamen. Meestal commerciële dansmuziek, maar er zaten heel wat juweeltjes tussen die geschikt zijn voor dit programma Classic Jazz. In 1925 maakte die de volgende drie. Eerst Loud Speaking Papa, daarna You Told Me To Go en Breezing Along. De laatste twee zijn weer elektrische opnamen van Columbia.

1925 was het jaar waarin Columbia begon met elektrische opname. Maar andere labels volgden zo snel mogelijk. Behalve het label Harmony, dat pas jaren later zou volgen. Maar in 1925 dus nog niet. En dat kunt u heel goed horen in deze opname van het Harmony Dance Orchestra. Een studioorkest geleid door Ben Salvin. Ze spelen Tweedly Dee, Tweedly Doo. En daarna twee opnamen die Salvin maakte voor Vocalion. Alabama Bound en I Can't Realize.

Maar in 1926 had ook Vocalia de stap gemaakt naar het elektrische systeem. U hoort Ben Selvin's band eerst met Poor Papa, daarna How Many Times, een opname van Columbia, gespeeld door een grotere band en met de vocale bijdrage door studioveteraan Irving Kaufman. Trompetist Earl Oliver is nog steeds de voornaamste solist.

We zijn met Ben Selvin in de volgende fase van zijn loopbaan terechtgekomen. Bij Columbia werd hij namelijk opnameleider. Hij leidde alleen nog orkesten in de Columbia Studio. En dus bleven opnamen onder zijn naam regelmatig verschijnen. Ook begeleidde hij veel vocalisten in de studio. Nu een opname uit 1926, Eintje. Een opname gemaakt voor gebruik in theaters. Een vocale solo werd in die tijd een essentieel stuk in een arrangement. Behalve korte solo's op tenorsax, trompet en altsax hoort u daarom een vocalist, en nu zelfs twee keer. Het is een voorproefje van de vervolguitzendingen over Ben Selvin. Deze uitzending werd samengesteld door Aten van Delden.

Hoogste tijd voor Holiday for Hipsters. De crimineelste jazz en blues uit de jaren 30, 40 en 50. Duke Ellington noot u ten dans.

Dat was zanger en multi-instrumentalist Guy Forsythe met Poor Boy, Tricks of the Trade, Love and Dangerously en Making Money. Opname uit 2000 en toen uitgebracht op de Guy Forsythe CD Steek op Entones Records. Terug naar de compilatie-CD waarmee deze uitzending werd begonnen. Dat is die van Jimmy Sproul in session op Yasmin. Als eerste uit 1959 onder eigen naam als Wild Jimmy Sproul, nu met Hard Grind.

Deze laatste ronde opende met gitarist Wild Jimmy Spruill met Hard Grind. Dan zanger Leroy Little met Your Evil Thought. En noemde hem al eerder hier met tenorsaxofonist King Curtis in Horace Cooper and his band met The Squeeze. Opname uit 1959 en 60. En komen van de recent op Yasmin uitgebrachte compilatie-cd Jimmy Spruill in Session. Spinning the Blues werd technisch verzorgd door Jasper Koekoek, samenstelling en presentatie Fred Broekman.

Hartelijk welkom in het Paleis van de Weemoed, onze wekelijkse gedoogzone voor de muziek van vroeger. En dan in het bijzonder de muziek die je bijna nooit meer hoort, maar die ook voor de oren van nu nog de moeite waard is om eens te beluisteren. We beginnen in het kamertje met Swing, de zangeres uit het trio Lambert, Hendrix en Ross. Annie Ross met baritonsaxofonist Jerry Mulligan.

Een mooie excusia, die hoed die uit drinken ging. Gregory Page met My Head Went Drinking. En die werd voorafgegaan door nog een hoedenkwestie. All Around My Head, door een illustere en obscure vocaliste uit het universum folk, Joe Mapes. Dat was een zangeres die opkwam tijdens de folk revival in de jaren 50. Enkele albums maakte, maar toen een net opgenomen volgende plaat niet werd uitgebracht omdat haar platenlabel failliet ging, koos ze andere bezigheden. En er was er ook nog Bix Beiderbecke met The Wolverines in 1924 in Big Boy. We hadden het nu al twee keer over een hoed en laten we er dan nog maar één bij pakken. Van iemand voor wie geldt dat waar ze ook naartoe zwerft, overal waar ze haar hoed ophangt, voelt ze zich thuis. Helen Merrill.

Nat King Cole, Early Morning Blues. En er zijn mensen die zeggen, was hij dit maar altijd blijven doen en niet gaan zingen. Maar er zijn er ook veel die juist enorm genieten van de zanger Nat King Cole. De hoogste plek in de eredivisie van vocalisten wordt mijns inziens nog altijd ingenomen door Ella Fitzgerald. Er wordt wel eens gezegd dat ze briljant was met jazzy swingnummers, maar dat blues- of torch-song-repertoire niet haar voor was. Dat is iets waar je zeker over kunt twisten, want hoor maar eens hoe ze het miserabele lot bezingt van een dubbeltjesdanseres. Ella Fitzgerald met het orkest van Buddy Bragman.

Now You Know van een album met de complete studioopname van 1950 tot 1954 door de Four Freshmen. Ervoor de trompetist annex cornetist Webster Young, een man aan wie het opmerkelijke was dat hij altijd precies zo is blijven spelen als Miles Davis in de vroege jaren 50. In 1957 maakte Webster Young het album Four Lady. Dat is gewijd aan repertoire dat bij Billie Holiday hoort. Een plaat die hij maakte met muzici als Paul Quinichet, Mel Waldron, Joe Puma, Earl May en Ed Thickman. En wat we daarvan hoorden was God Bless the Child. Terra Straniera is de volgende titel, ofwel Land in het Buitenland, door Luciano Tajoli, de Italiaanse zanger en acteur die vooral bekend werd door zijn deelname aan het Sanremo Muziekfestival en die naar schatting een slordige 45 miljoen platen heeft verkocht. Wow.

Dat was Frans Elsen in zijn rol als begeleider van Chad Baker. En dan komen we aan het laatste album van deze uitzending over Frans Elsen. U hoort het Axel Hagen Quartet, opgenomen in 2006. Zijn laatste cd met als titel As Long As There's Music. Axel Hagen, gitaar, Jacques Scholz, bas, Peter Kalenborn, slagwerk en Frans Elsen, piano. U hoort Smooth As The Wind en When Your Lover Has Gone. Wilt u reageren op dit programma? Dan kan dat via het mailadres jazz@concertzender.nl. In onze volgende uitzending aandacht voor de gitarist Wim Overgouw. Dit programma werd samengesteld door H.J. Nordbeck.

Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz. Mijn naam is Code Kloet en als altijd begon ik met gloednieuwe muziek. Dit keer de openingstrack van een cd van Zach Lober, bassist en componist. Joe Type Tune heette dit stuk. En voordat ik je de rest van de muzikanten ga noemen, even een rood lijntje door deze uitzending. Want in alle tracks hoor je slagwerkers die op een bepaalde manier een relatie hebben met In Jazz. En zometeen een uniek solo optreden van Jamie Pate en de andere slagwerkers, die noem ik zometeen. Maar ik begin nu met Soon Mi Hong, drums. Want zij speelt op die cd van Zach Lober. Samen met Jasper Blom, tenorsax, en Suzanne Veneman, trompet. En ook Suzanne was al een keer bij ons te gast in die Pocket Concerts. Ja, nog twee stukken van die cd. Allebei weer stukken van Zach zelf. Zometeen het titelstuk van de cd, So We Could Live, maar ik begin met Vignette.

Vignette en So We Could Live. En dat is de titeltrack van een nieuwe cd van Zach Lober. Zach Lober bas, Jasper Blom tenor sax, Suzanne Veneman trompet en Soon Mi Hong drums. Hij is inmiddels een internationaal vermaarde slagwerker. Hij gaat spelen op het North Sea Jazz Festival op de zondag in de Missouri-zaal met zijn eigen Reflex Quartet. Hij staat ook al geprogrammeerd begin oktober bij de Orange Jazz Days in Tivoli-Vredenburg. En hij was bij ons te gast op 4 mei jongsleden voor een solo-performance. Ik heb het over slagwerker Jamie Pate. Jamie Pate niet alleen een geweldige muzikus, maar ook een grote netwerker. Zo is zijn pocketconcert opgepikt door veel social media. Op het YouTube-kanaal, waar ik je zo het adres van ga geven, is hij een van de best bekeken en ook snelst het best bekeken concerten van die hele serie. En het is dan ook fenomenaal wat hij doet. Solo spelen en zo ongelooflijk intens de aandacht vast weten te houden. Jamie Pate, een groot muzikus. Ik laat je een gedeelte van de opnames horen die we maakten op 4 mei. Dat doen we overigens in de studio van de Concertzender in Utrecht, in samenwerking met World of Jazz, het jazzkanaal van de Concertzender, en het Nederlands Jazzarchief. En die opnames die worden gemaakt door Wijnand de Groot. Wil je het hele concert horen en zien? Schrijf dan even dit adres op. Pocketconcerts, onderliggend streepje, NL. Dat is namelijk het adres van het YouTube-kanaal waar je je ook op kunt abonneren. En ik weet zeker dat als je gaat kijken dat het abonneren een no-brainer is. Dus pocketconcerts, onderliggend streepje, NL. Nu een gedeelte van dat soloconcert van 4 mei van Jamie Pate.

Jamie Pate, te gast bij ons op 4 mei voor de Pocket Concerts. Een samenwerking van de concertzender World of Jazz, Nederlands Jazzarchief en natuurlijk Buma Cultuur in Jazz. Want daar luister je nu naar. En heb je vragen, opmerkingen of suggesties voor me? Die kun je allemaal mailen. co@injazz.nl. co@injazz.nl. Daar kan ik ook trouwens die link even naartoe sturen, hè, van het YouTube-kanaal als je dat prettig vindt. No problem. Ja, de volgende slagwerker die duidelijk een relatie heeft met ons programma, die speelt op een cd die ook net uit is van Thijs Klaassen. Het Thijs Klaassen Quintet en de cd die heet Ad Hocism. Ad Hocism. En in een hoekje staat ook nog het woord elastic. Thijs Klaassen is natuurlijk iemand die zeer regelmatig op podia te zien is en hier te horen is. En hij maakte deze cd met wat je echt wel kan noemen een all-star bezetting. Naast Mo van der Does op altsax en klarinet hoorden we Matthias van der Branden, tenorsax en fluit, Floris Kapijnen, piano en synthesizer en Wouter Kuhne op de drums. Thijs Klaassen natuurlijk op de bas. En ja, Wouter en Thijs zijn echt een veelgevraagd tandem inmiddels, dat weet je. Ik laat je een paar stukken horen van die Ad Hocism CD en ik begin met het titelstuk.

Zo klonk Beatrice. Het derde album dat Lauwbrock als leider opnam, werd vastgelegd in dezelfde Curtis Schwartz Studios in Ardingly. Het verscheen onder de titel Forensic in 2004 op het F-Ire label. Een quintetplaat deze keer met Lauwbrock zelf weer op sopraansaxofoon, Karim Merchant piano, Larry Bartley bass, Tom Skinner drums en Ben Davis cello. En die laatste is ook solistisch zeer prominent aanwezig in het nu volgende stuk, getiteld Stone Lion.

Zo klonk Forensic Experts. Voor de laatste muziek in deze aflevering van The Art of the Improvisers, samengesteld en gepresenteerd door Bert Dobben, een aflevering gewijd aan de muziek van Ingrid Laubrock, keer ik nog één keer terug naar haar tweede cd, getiteld Sometimes. U hoort tot slot een fraai ingetogen duet met Ingrid zelf wederom op sopraansaxofoon en Nick Iles piano. Dit is tot slot Hands.

Daar is hij dan, Dutch Jazz. Het nieuwe format, de nieuwe stijl, de podcast, mede mogelijk gemaakt door Tivoli Vredenburg. Ja, wat gaan we doen? U moet gewoon luisteren naar onze verhalen over de jazz van vroeger en nu en de toekomst. En dat allemaal met Koen Witteveen en Rolf Delvels, Dutch Jazz.

0: 1, 2, 3, trio. Ja, welkom. Koen Witteveen en Rolf Delvers, de presentatoren, de Dutch Jazz Podcast. Dit keer gewijd aan de trio-bezetting in de jazz.
1: Ja, en daar zijn er best wel veel van.
0: Er zijn heel veel verschillende soorten van.
1: Ja.
0: En kennelijk is het een soort format waarin je door de geschiedenis van de jazz kunt zien wie er eigenlijk geïnteresseerd is in trio-kleine bezettingen. En het betekent wel natuurlijk dat eigenlijk de normale band, in de pop zie je het eigenlijk ook wel, vroeger met Cream, bijvoorbeeld Eric Clapton. Mm-hmm. Maar je mist natuurlijk een bepaald instrument, want als je een ritmesectie wil, heb je bas en drums nodig. Dat betekent dat je dan geen keyboard, geen akkoorden hebt, of je mist de drums en heb je contrabas.
1: En je moet ergens concessies op doen.
0: Ja, als je met dat betekent, nou ja, en zo zie je het in het begin natuurlijk, als een handicap. Maar later zie je daar natuurlijk ook weer de verrijking. Maar je moet je voorstellen, als je drums en bas hebt en bijvoorbeeld met Sonny Rollins alleen sax, dan heeft de sax alle vrijheid, omdat hij niet, zeg maar, gebonden is aan de akkoorden, maar veel meer alleen aan de bas en het rhythm. Ja. En dat vergt wel veel, hoor. Ben Herman heeft ook, Benjamin Herman heeft een trio gehad.
1: Heeft nog steeds, verteld, hij is nu weer aan het toeren met het trio.
0: Ja, met Thomas Paul en Jimmy Hutting.
1: Ja.
0: Dan zie je dat het wat meer vergt van je. En dat je tegelijkertijd die vrijheid moet aankunnen. Want die vrijheid betekent dat je alles zelf moet invullen. En dat valt niet mee. Ik heb één keer een optreden gehad met alleen drums. Dat is best pittig. Angelo Verploeg heeft zo'n plaat gemaakt met Jesse van Hulten. Dan moet je echt alles zelf invullen. En dan ben je de hele tijd aanwezig.
1: Ja.
0: Aan de andere kant, als je dus bijvoorbeeld geen drums hebt. Ik heb ook een trio gehad, The Quiet American, met Martijn van Acht en Arm Kersbergen. Dan is het heel transparant. En dan voel je eigenlijk dat je die ruimte hebt die normaal wordt ingevuld door de drums.
1: Ja.
0: En dat je die vrijheid ook kan omarmen, zeg maar, door rustiger te spelen. En je krijgt zo'n andere sfeer. En daarom is zo'n trio-bezetting wel leuk. Het heeft een soort intimiteit. Tegelijkertijd hebben we ook trio's die gigantisch tekeer gaan. Jij hebt ook een trio gehad?
1: Ik heb ook een trio, mijn eerste trio-ervaring.
0: En welke, en wie was dat?
1: Nee, ja, met de Plastic Soldiers. Ja. Hebben we eigenlijk best wel een tijd mee gespeeld. Ook dat ging super lekker. En altijd met z'n drieën gespeeld. Maar wel in verschillende bezettingen. Dus de basisbezetting was drums. Willem van der Krabbe op drums. Daarvoor nog Juri Eulenslager. Luc van Ruler op bas en synth. En ik op sax en synth.
0: Je speelt ook synth, hè? Dus jullie hadden eigenlijk meer klankmogelijkheden, omdat je meerdere instrumenten bespreekt.
1: Nou, en het is grappig, waarbij jij ook zei van ja, het geeft ook een bepaalde vrijheid en een bepaalde verrijking. En die heb ik ook wel echt ervaren. Want je gaat heel innovatief kijken naar van oké, maar waar gaan we dan die onderkant mee vullen? En wie gaat wat doen? Dus de positie die je hebt, ook binnen die band, die komt dan weer een soort van, je krijgt een nieuwe positie voor jezelf. En als saxofonist vond ik dat heel leuk, omdat je heel vaak, je begint niet vaak, of je speelt niet het hele liedje als blazer vaak. Je bent altijd een onderdeel ergens in. En door die positie ook meer op synth had ik bijvoorbeeld ook veel meer de rol om door het hele liedje juist te spelen van begin tot het eind. Wat heel leuk was. Maar ook in drums, dat je echt de discussie hebt. Ja, waar ga ik wel wat spelen en waar niet? Want we hadden ook drum sequence en live drums. Dus dat was ook best wel spannend.
0: Even uitleggen, drum sequence. Moet je even uitleggen voor de luisteraar.
1: Ja, we hadden dan een drumcomputer. We hadden wel alles, dus niet in een DAW, in Ableton meelopen. Dus we hadden alles, maakten we zelf op dat moment live met synthesizers. En een van die synthesizers was ook een drumcomputer. Een Roland drumcomputer hadden wij. En daar ging een bepaalde sequence in een bepaald BPM. Dus beats per minute. Was gewoon een tempo wat we hadden vastgezet.
0: Ja, een sequence is eigenlijk een patroon wat ze herhaalt.
1: Ja.
0: En dan kan je indrukken en boom en dan loopt het.
1: En wij gingen ook wel live loopen in met het trio zelf. Dus dan konden we ook bijvoorbeeld zelf iets inspelen. En dat zetten we dan op een loop. En dan konden wij daar weer verder overheen spelen. Dus dan kon je best wel veel qua sound alle kanten op. Maar als we naar jouw trio ervaring gaan. Wat heb jij qua trio
0: niet zoveel
1: gespeeld?
0: Ervaring met trio. Wel natuurlijk met Artvark Quartet. Ik heb trio met Happy Village, zei dat natuurlijk. Ja. Met Frank Montes orgel. Pim Drost op drums. En heeft natuurlijk Frank Montes neemt de honneurs waar voor de bas.
1: Oh ja.
0: Dus die heeft eigenlijk, een organist heeft ook een dubbelrol. Hè?
1: Totaal.
0: Ik heb nog meer een trio gehad, Lewinsky Quartet. Wat mij opviel is dat het niet op Spotify staat. Met Pascal Vermeer en Arno Krijger. Twee platen gemaakt. En wij noemen dat kwartet omdat dan de voeten van Arno
1: werden als extra persoon meegeteld.
0: Zeg maar Monica Lewinsky onder het orgel. Ja. Daarom heet het Lewinsky Quartet. Dat is mooi. Ik kreeg in België ook bonnen voor vier personen. Terwijl we met z'n drieën waren. Maar in ieder geval.
1: Ook gage voor vier.
0: Ja, nou, dat was maar waar. Maar Arno Krijger is zo'n organist die met zijn voetenbast. Ja, dat is echt ongelooflijk, die onafhankelijkheid. Dus dan heb je eigenlijk toch weer de kwartetfunctie. En wat mij ook opvalt, is dat eigenlijk de bassist, de bas ontbreekt zelden. Dus een trio zonder bas, dan mis je het laag. En dan heb je echt, ik weet van Lionel Meester, die heeft een plaat met Jacques de Genette. Dan spelen ze zonder bas. Is echt lastig. Je mist het.
1: Ja, en toch zijn er wel voorbeelden te vinden waarbij dat wel, vind ik, iets beter tot zijn recht komt. Maar dat is zeker wel lastig. En schappig dat jij orgel zegt. Mijn eerste ervaring met een trio was met Michael Brecker. Time is of the essence. Zo'n plaat die mijn pa dan opzette. Had wel meer van Michael Brecker. En dat was de kennismaking met hem. Hoewel die hele plaat niet alleen maar trio is, maar een van die songs erop, Sound Off. Dat is wel een trio. Daar wordt op de bas Larry die daar met zijn voeten, eigenlijk wat jij vertelt met Lewinsky Quartet, is dat zo vet. Maar in het begin wist ik dat helemaal niet. Ik dacht gewoon, er speelt ook gewoon een bassist mee of zo. Ik was ook nog wel jong. Maar ik vind dat wel qua energy. Het is eigenlijk wel tof als we daar een heel klein stukje van die energie van Sound Off even kunnen horen.

0: Je hebt dus de bas hoor je hier, maar omdat hij zo snel gaat, die kan eigenlijk geen voet zijn. Dat is een linkerhand.
1: Dat is dus, te snel om met je voet te kunnen.
0: Nou ja, kijk, die gaat niet.
1: Ja, dat kan
0: niet.
1: Nee.
0: En uiteindelijk hebben organisten bepalen het zelf. En Arno heeft echt gekozen voor die voetpedaal. Heeft hij ook helemaal geïnstalleerd. Extra sounds, meer laag. En Goldings bijvoorbeeld en Frank Montes, die doen het met de linkerhand. Hebben ze zo'n register wat speciaal, die lage basnoten.
1: Yeah.
0: En dan nog wordt dat ook meestal extra versterkt. Het is tijd voor Track and Story, denk ik. Dutch Jazz Track and Story. Aan het eind van deze rit hebben we natuurlijk het originele oude trio. We kunnen zeggen dat misschien de piano trio het meest voorkomt. Heb je piano, bas en drums. Denk aan Pim Jacobs. En dan komt het in de jaren 50, 60 komt dat enorm naar voren. Kleine bezettingen. En het zijn ook voor trio's die ook artiesten begeleiden.
1: Ja.
0: Want die komen dan langs. Veel Amerikanen kwamen in die tijd naar de studio in Nederland. Ik noem Wes Montgomery, Sonny Rollins. En die dacht, nou ja, misschien kunnen we daar wel een plaat opnemen. En dan was het Pim Jacobs trio bereid. Eerst met Wessel Ilke en later met Han Benink ook.
1: Ja, dan heb je het over drum, keys en bas.
0: Ja, en keys is dan echt vleugel.
1: Ja.
0: En daar is natuurlijk door de komst van de synthesizer enorm verandering in gekomen.
1: Ja.
0: En zijn die bezettingen, zeg maar, totaal veranderd qua klankkleur.
1: Ja.
0: En dat gaan we ook luisteren naar Track & Story. Want je had ik had de eerste meegenomen. En dat is natuurlijk betreft Tony Rowe met Tin Man en de Telefoon. En dat is zo ontzettend creatief. Hij is dingen gaan halen uit bijvoorbeeld telefoon en allemaal geluiden. En dat heeft hij muziek ondergezet.
1: Ja.
0: Ook met beelden. En hij doet ook dingen met telefoon in het publiek.
1: Ja, je kan meedoen.
0: Je kan meedoen en het is echt een belevenis. En toen hij, ze bestaan voor mij ook alweer bijna 15 à 20 jaar.
1: Ja, inmiddels bestaan ze al een lange tijd. Ja.
0: Het was echt een ongelooflijke vernieuwing op dat gebied. En ook muzikaal. Tony Rowe is niet alleen zeg maar degene die even dat handig in elkaar zet, maar ook nog eens een keer een ontzettend goede pianist. Ja. Ook met Janne Schaar gespeeld.
1: Ja.
0: Dus we gaan even luisteren naar Tin Man en de Telefoon. En dit stuk heet
1: KPN.
0: Dan zegt het al heel wat.
2: Goedenavond. Het tarief van dit service nummer is tijdelijk verlaagd. Welkom bij KPN Service. Er loopt een keuzemenu. U hoort nu 5 keuzes. Voor aanvragen telefonie, op tv en bijzonder van abonnement, toets 1. Voor uw rekening en de betaling daarvan, toets 2. Voor verhuizingen, wijzigingen, opzeggen en het annuleren van de bestelling, toets 3.
1: Ja, hier zou bijna weer een remake op moeten komen met Odido, met de hele datahack. Want het is wel gewoon. En zij waren eigenlijk heel vroeg met dit soort.
0: Ja.
1: Want je zag later. Zag je op, vooral op internet, op de gram en op YouTube, heel veel artiesten die een soort van jazzcords onder speeches zetten van, nou ja, politici of andere bekende mensen.
0: Hoe heet het? De Heartbreakers met Houdini's gespeeld. En dat was op van Jacob de Veldhuis. En Jacob de Veldhuis is zo'n componist die als een
1: Jacob
0: van de eerste
1: TV.
0: Ook. Jacob TV, in Amerika. Ja. Maar die had dan van die verschrikkelijke talkshows aan Amerika, had hij geknipt. En daar een jazz sextet onder gezet. Was echt lastig lezen.
1: Eigenlijk
0: ook.
1: Nog veel eerder dus.
0: He wants to kill himself. En dan opeens zei hij Houdini zonder. Het was allemaal uitgeschreven. En af en toe een vrije rol.
1: Ja.
0: En, maar met z'n drieën, je hoort hier dus dat fragment wat we hebben beluisterd. Zowel drums, bas als de piano zitten letterlijk onder die tekst.
1: Ja. Lucas Dols op bas.
0: Ja. Ze volgen dus exact die tekst.
1: Ja.
0: En daarna gaan ze natuurlijk laatst het een beetje de vrije loop. En die combinatie met zo'n kleine bezetting om het live te zien, was een enorm spektakel. Dus dat is een. Ja, je kan het meteen zeggen, dat is echt de nieuwe bezetting. Dan heb jij nog eentje meegenomen.
1: Ik heb er ook eentje meegenomen. Een trio. Ja, wat mij betreft een ontzettend fijne toevoeging aan de muzikale landschap. Hoewel ze niet heel veel gereleased hebben, is Morris Kliphuis gelukkig nog steeds bezig. En dan heb ik het over Kapok. En zij noemden het zelf een indie jazz trio. En dat begrip indie, van een soort van independent of zelf, ook een beetje vanuit de pop ontleend, die hoor ik daar echt wel in terug. En wat dit natuurlijk heel bijzonder maakt, is dat je gitaar en drums hebt. Maar de toevoeging van Morris op hoorn, Franse hoorn. Er zijn ontzettend weinig,
0: heel weinig,
1: spelers die binnen die jazz op hoorn ook spelen.
0: Moeilijk instrument ook, hè?
1: waanzinnig moeilijk instrument. Maar wel een waanzinnig mooie toon die heel goed past. Ook binnen dat hele jazz-idioom.
0: Ik kan me eigenlijk alleen... Lee Konitz heeft ergens een oude bezetting met Tristano... waar ook een hornist aanwezig is. Die behoorlijke thema's kan spelen. Maar je hebt gelijk, het komt eigenlijk nagenoeg nog steeds niet voor.
1: Nee, wat dit extra bijzonder maakt wat mij betreft... Morris Kliphuis speelde ook in het Kiteman Orchestra. En dit is eigenlijk ook onder de vleugels van Kitopia is dit weer ontstaan. De eerste release die zij hebben gedaan is ook helemaal in het Kitopia consorten opgenomen en gemaakt. En dat geeft wat mij betreft ook weer aan hoe belangrijk die periode is geweest. Wat dat betreft heeft Kite Man en dat inderdaad hele orchestra...
0: Want je hebt dan
1: ja, totaal. Want die K.O. Brass met Kobe, Darty en Randall Hay op trompet... die komen ook uit die stal.
0: Echt een broedplaats, maar dat heeft niet eens zo lang bestaan eigenlijk.
1: Nou, ik weet niet precies hoe lang het heeft bestaan. Maar het heeft toch... Ja, ik zou het moeten opzoeken hoe lang het is geweest. Maar het is wel een bepaalde periode geweest. Kijk even naar Menno. Die is ons muzikaal geweten hier in de studio.
3: Ja, dus het heeft heel lang in Tivoli Oude Gracht gezeten. Maar dat is 2014 zijn ze erin gegaan volgens mij. En dan ik denk dat ze daar ook wel 4-5 jaar gezeten hebben. En toen zijn ze naar Den Dolder gegaan. Ja. En dat heeft ook nog wel, zeker wel 5 jaar stand gehouden.
1: En ze hebben ook nog gezeten aan een loods.
3: Oh ja, daarvoor nog. Ja, dat was hier ook in de stad. Dus waar nu al die nieuwbouw is.
1: Is er nog best wel een tijd geweest?
3: Ik denk echt wel een jaar of 12, of misschien wel langer. Ja,
1: en er zijn zoveel artiesten daaruit doorgegroeid. Ook Reason, hip-hop artiest die nog heel veel toffe samenwerking heeft gedaan. Pieter de Graaf op toetsen. Nee, ja. Ook waanzinnig. Ja. Bram Hakkens is eruit voortgekomen. Juri Olijslager, die later bij Secret Rendezvous ook is gaan spelen.
0: Nou, hoe gaaf is dat, hè? Dat je mensen trekt en die dan ook daar hun eigen signatuur kunnen vinden.
1: Ja, en ze hebben daar wat wel echt fantastisch is dat Martijn den Duif, een producer die ook onder die Kitopia stal zat, die heeft die plaat voor Kapok toen ook meegeproduceerd. En ze hebben heel veel analoge tape machines ook gebruikt in die plaat. En dat hoor je ook terug in die sound. Wat mij betreft heel erg vooruitstrevend. En ze hebben ook in de studio gezeten. En dat is ook wel leuk om een paar namen te noemen. Met het Ragazze kwartet. Veel meer vanuit de klassieke hoek natuurlijk. Wat ook te gek is. Maar ook met een Ernst Glerum. Die ook heeft meegedaan in de studio.
0: Heeft zelfs zijn eigen trio. Hè? Omnibus.
1: Ja, precies. Maar die was bij dat Kapok dus ook betrokken. En dat is dit eerste plaat Flatlands. Die is in 2012 onder het Kitopia label gereleased. En even de kern, als we het over trio hebben, dan hebben we het over Remco Menting, Timon Komen en Morris Kliphuis op hoorn natuurlijk. En ze hebben op best wel veel plekken ook gespeeld, serieuze festivals. En Morris is nu zelf eigenlijk nog heel veel aan het componeren. Maar dat Kapok, ja, ik zie het helaas niet echt meer voorbij komen dat ze actief aan het spelen zijn.
0: Hij heeft ook wel meegaan met Rotterdam Jazz Orkest.
1: Oh ja.
0: Daar zit hij ook al bij.
1: Ja.
0: En muzikaal. Dus we gaan luisteren naar Lesotho van Kapok.

0: Ja.
1: Is toch
2: de
1: gek?
2: Hoorn is, je moet echt aan die klank, als je het niet weet, ga je luisteren, wat is het voor een instrument? Ja. Je moet het weten.
0: Ja, en ik vind dit in dit voorbeeld specifiek, hoor je ook wel de ruimte die er is als je met zo'n trio speelt. Dat vind Zeker. Ik zelf wel lekker. En hier hoor je dus geen bas, hè?
2: Nee.
0: En ik toch vind ik het wel een soort open, ik mis niet wat of zo.
2: Nee. Ja, de vraag is of je het een hele avond hoort of je het dan mist. Maar je hebt gelijk, ja. Het hangt af van de composities.
0: Ja.
2: En natuurlijk, kijk, in de klassieke muziek is dat... We zijn maar uitgegaan. Het is eigenlijk heel gek dat wij zomaar uitgaan, ook binnen de popmuziek, hè, van een drumstel. Wat eruit ziet als een bassdrum.
0: Ja.
2: En toms en een floor tom. En het is altijd dezelfde... Niemand komt er van, hey, we gaan wat anders doen.
0: Nee, ja.
2: Nog steeds is dat eigenlijk de standaard... Ja. Opstelling.
0: Ja.
2: En dat geldt ook voor heel veel instrumenten. Van ja, dit is de standaard opstelling. Dan heb je de bas erbij. Zelden. Ja, die hoort de Chris Dave, die drummer.
0: Ja,
2: die had dan op een gegeven moment heel veel floortoms.
0: Ja.
2: Gewoon om het anders te laten klinken.
0: Ja.
2: Terry Bozzio heeft dan een hele batterij. Maar er zijn zelden groepen, ook in Nederland, die dachten, ik ben wel drummer, maar ik ga het anders aanpakken.
0: Ja.
2: Gebeurt weinig.
0: Ja, het gebeurt relatief weinig. Al vind ik wel, dat heb ik dan misschien... In de meer crossover genres zie ik het gewoon wat meer gebeuren. Ik denk dat zeg maar overal waar die crossovers zijn met jazz of met pop, daar gebeurt het gewoon automatisch wat meer, omdat je gewoon op zoek bent ook naar een soort innovatieve sound.
2: Dat klopt.
0: Ja.
2: Ja, en over innovatief gesproken, innovatief. Dan komen we bij het derde voorbeeld.
0: Ja, wat heb je meegenomen?
2: Ja, dat is zijn jonge gasten. Over een nieuwe bezetting. En dan heb je over de bas. Fuente Santa. Zij speelt ongelooflijk goed bas. En zingt ook daarbij heel mooi. Komt uit de Amsterdam School. Heb je Thijssen Meij. Ook wel een bijzondere gitarist. Die ook erg bezig is om zijn eigen handtekening overal neer te zetten. Speelt gitaar, maar doet er van alles mee. Ook qua sounds. En dan
0: onwijs authentiek ook.
2: Heel erg authentiek. En dan Gabriel Milliet als derde. En we gaan even luisteren naar die bezetting. Want dan denk je ook... Kijk, als je ook zingt... Dan heb je eigenlijk natuurlijk weer een kwartet. Dat is net als de organist met zijn voet.
0: Ja.
2: Die heeft de bas.
0: Ja, ja, ja,
2: maar als je ook als bassist
0: ja.
2: bijvoorbeeld zingt. Wat Sting eigenlijk ook doet met Police. Dan heb je een instrument erbij. Alleen, dat klinkt makkelijk. Maar dat combineren is wel echt een kunst op zich. Hè? Even bassen en dan tegelijkertijd heel relaxed eroverheen zingen. Ja, je moet het echt kunnen.
0: Je moet totaal onafhankelijk kunnen denken.
2: Ja. Laten we gaan luisteren naar een stuk van de trio. Het heet Tau Naominya Kara.

0: Ja, ik droom hier toch wel heerlijk weg.
1: Ja,
0: een ondergaande zon.
1: Echt verhalend is dit. Dan heb je ook natuurlijk dat je in de studio wat extra stemmen kan opnemen.
0: Ja, dat horen we hier.
1: Ja. Maar live spelen ze ook. En dan heb je toch die, net als Modita en Under the Surface, wel met drums, maar de hele open trio's die niet bang zijn om zeg maar die leegte te laten voor wat het is.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk vanuit de jazz trio's zoals we het kennen, de walking bass, piano, is dat natuurlijk een enorme verschuiving wat dat betreft. En gelukkig vind ik, ja, wat dat betreft zou je het een crossover kunnen noemen. De stijlen die zich mengen, die voor zo'n trio nu niet meer voor de hand liggen van dit doe je. Nee, je kan er alle kanten mee op. Nee, dat is soms duidelijk die ontwikkeling van
0: een
1: trio.
0: En waar we het eigenlijk nog helemaal niet over hebben gehad, is dat soms een trio ook een noodzakelijk kwaad is. En dat klinkt misschien iets negatiever dan dat ik het bedoel.
1: Noodzakelijk goed.
0: Nou ja, noodzakelijk goed. Want kijk, het is ook vaak als je met een grote bezetting ergens speelt, financieel gezien, is het ook gewoon echt heftig, zeg maar. Als je gewoon als artiest of als maker of muzikus in een hele grote bezetting.
1: Dat was voor mij een reden waarom ik een trio begonnen ben.
0: Nou, en ik denk dat wel voor meer mensen zo het geval is. En nogmaals, er zijn ook heel veel trio's die vanuit een artistiek oogpunt natuurlijk, dat is meestal is dat aan de hand. Maar het is wel als een trio of een soort hybride vorm dat je ook in een kleine bezetting kan spelen. Met Typhoon, zelfs daar doen we dat wel eens. Ook omdat gewoon op bepaalde plekken waar je wil spelen of juist vanuit een artistiek oogpunt iets kleins wil brengen wat heel goed werkt. Maar soms ook vanuit een financieel oogpunt dat er gewoon wel wordt gevraagd, maar dan minder budget is.
1: Een big band zie je daarom veel minder. Hè? 18 man, ook op festivals is het eigenlijk niet meer te betalen.
0: Nee.
1: En dan zijn kleine bezettingen en economisch zeg maar ben je een sprong voor vergeleken bij grote bezettingen.
0: Ja.
1: Zie je ook eigenlijk op tv. Hè? Want op tv is ook een soort regel gekomen dat echt mensen betaald moeten worden. En met als gevolg dat je veel minder grote bezettingen hebt. Ja. Heb jij een leuk tv-programma?
0: Hadden wij geluk met Jan-Willem Ruimtop.
1: Ja.
0: Op BNN Vara.
1: Er staan aardig wat muzikanten.
0: Nou, daar staat een heel bataljon.
1: Maar dat is bijzonder.
0: Ja, dat is zeker bijzonder.
1: Want ik zie dat nergens vanuit Nederlandse producties niet.
0: Nee. Dus dat soort programma's moeten we koesteren.
1: Ja, absoluut. Dus ga daar naar kijken. Gaat dat door? Het is 7 keer geweest, hè? Een soort pitch of niet?
0: Ja, het is. We hebben hele mooie uitzendingen gehad. En het is nu hopen dat we weer in het najaar ook weer op tv mogen komen.
1: Goed, houd het in de gaten. Het wordt tijd voor de toffe van Peer.

0: De Tof van Peer, die vindt u ook op onze playlist Dutch Jazz. Gaat u kijken, want alle stukken die we nu laten horen staan ook bovenaan. En daaronder nog veel meer bijzondere trio's en oude trio's en wat die het meer zijn. Bijvoorbeeld ook een gitaartrio, Robin Nolan. Ga daar naar luisteren, die spelen een uptempo nummer. Ontzettend goed. Maar nu, De Tof van Peer.
1: Ja, we hebben trio's in allerlei vette genres. Van traditioneel jazz tot aan meer indie, van kapok. Nou, en nu hebben we er eentje, dat zijn gewoon de hipsters van de jazz scene. En dan hebben we het over multibeat, dub multibeat. Ze zijn natuurlijk al enige tijd heel succesvol aan het toeren met Manu van Kersbergen. Maar hebben ook heel veel eigen toffe releases. En ik vind dat zij het waanzinnig goed doen. Ze hebben een heel eigen territorium opgeëist. Ze hebben een hele eigen sound gemaakt, maar wel heel erg gebaseerd natuurlijk op de UK jazz scene. Het is fris, het is hip, het is supergoed muzikaal complex in elkaar gezet. En ze hebben nu een hele mooie collab. Ze hebben net een nieuwe release.
0: Een collab, ja. Een mooie woord, hè? Een nieuwe generatie.
1: Ja, een samenwerking. Ja,
0: een samenwerking.
1: Met Sam
0: Collaboration, Robert. Afgekort collabs.
1: Ja, ja, en dit is een hele fijne sound. Het doet me ergens ook een beetje denken aan een soort van Anderson Paak, Tom Misch-achtige vibe.
0: Maar je ziet hier dus weer een trio. En de functie van de trio is ook om mensen te begeleiden, om gasten uit te nodigen. En zij zijn heel goed ingespeeld op elkaar, zodat ze heel snel kunnen schakelen.
1: Ja, want ze spelen ook mee met Jinx, maar ze spelen ook mee met Igor. En, met Manu. Dat doen ze allemaal als trio. Maar wat ik heel gaaf vind aan hen, dat ze ook echt zelf eigen platen releasen.
0: Ja.
1: En ook gewoon echt volledig als trio daar te horen zijn. En natuurlijk doen ze daar ook collabs op. Maar ik heb daar heel veel respect voor. Ze zijn echt hele hardwerkende boys die inderdaad heel goed op elkaar zijn ingespeeld. Maar ook omdat ze daardoor zoveel tijd in investeren. Ze hebben mooie studio's, ze werken hard. En ze zijn wat mij betreft echt de next generation.
0: Je hebt echt een trio als team. En dan kunnen ze ook, dat merk je gewoon aan alle kanten. Misschien voor de gewone luisteraar is dat niet zomaar 1, 2, 3 te ontdekken.
1: Nee.
0: Maar die hechtheid, die creëer je niet zomaar. Je kan niet zomaar drie mensen bij elkaar zitten van nou, dan spelen we wel even met die gast erbij.
1: Nee.
0: Het moet één gedachte zijn vanuit het trio. En dan heel snel schakelen. En elkaar ook qua groove. En wij noemen het lokken. Elkaar ontzettend goed aanvoelen.
1: En je gaat echt een muzikale relatie met elkaar aan.
0: Ja.
1: En dat is er niet inderdaad zomaar.
0: En wat heb je meegenomen?
1: Please Hold Me met Sam Wilder van Multibeat.

0: Fijn.
1: Ja, toch. Deze hele beat en groove. Ja, ik weet niet.
0: En de koor ook heel fijn.
1: Aaron Smit op drums. I love the guy. Wat een enorme sound heeft deze gast. Ik weet niet. Gewoon groove to the max.
0: Heel fijn.
1: Ja.
0: Multibeat. En dan is het een hele grote sprong naar beneden.
1: Maar wel weer naar een trio.
0: Wel een trio. We blijven natuurlijk de trio's zeg maar even benadrukken. Dus is het tijd voor de oude doos.
2: De oude doos.
3: De oude doos.
2: Ja, ja, ja. We hebben het hier. De oude doos.
3: Ja, dit wil je weten. De oude doos.
2: Ja, heel oud uit 1979.
0: Ja, de oude doos. We hebben het jaar 79 gekozen als scheidslijn of de oprichter van Vredenburg, ja. Tivoli Vredenburg. En mocht u ook iets hebben voor ons, laat het ons weten en stuur een mail
1: naar
0: thejazz@tivolivredenburg.nl.
1: Ja, en de persoon die we mee hebben genomen als oude doos, die heeft hier 100% zeker in Vredenburg gestaan. Want dit is wel echt een legende. Een legende op piano. Want dan hebben we het over niemand minder dan
0: Louis van Dijk. Ja. Klassiek geschoold. En je hoort eigenlijk dat aan zijn spel, ook aan de keuze van stukken. Soms hebben zij, hij was ook een van de eerste die klassieke stukken als basis nam met het trio. En dat ging uitwerken op een jazz manier, dus met improvisatie. Ja. En dan denkt je, ja, improvisatie is echt iets van de jazz. Maar in de barok en in de klassieke muziek werd door klassieke muzici wel degelijk geïmproviseerd. En ook componisten waren eigenlijk ook improvisatoren. Ja. Dus het is heel gaaf om dat te horen. En wat kan je er meer van zeggen? Louis van Dijk heeft daar zijn oeuvre opgebouwd. De trio, net als bij Pim Jacobs. Dat zijn de belangrijkste trio's vanaf de jaren 50, 60 al.
1: Ja.
0: En dat hebben ze lang volgehouden. En Louis van Dijk is een aantal jaar geleden overleden. Pim Jacobs al veel langer. Maar het is wel duidelijk dat zij een fundament vormen in de Nederlandse jazzgeschiedenis. En met name door het gebruik van die trio's.
1: Ja.
0: Snel inzetbaar, ook met gasten.
1: Ja.
0: Louis van Dijk wat minder dan Pim Jacobs, maar wel degelijk gedaan.
1: Maar als je kijkt naar het hele discografie van Louis van Dijk, dat is insane. Dat zijn honderden platen.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is een hele mooie documentaire, die is wat later. Chez Louis.
0: Kijk.
1: Gaan ze naar zijn huis in Frankrijk met Frits Landenberger. En wie is er nog meer? Volgens mij Jeroen Vierdag is daar ook mee. En ik weet dat ik die docu op DVD had geleend van mijn goede vriend Joost Bob van Oldenbeek, gitarist. En dat die hele docu geeft wat mij betreft helemaal een soort van die hechte vriendschap aan tussen deze muzici. Die gaan heerlijk koken, die gaan muziek maken. En dat is uiteindelijk een concert. En dat zie je op deze documentaire, Chez Louis.
0: En er is ook nog een interview, of dat hij bij de Wereld Draait Door is. En is hij al, eigenlijk heeft hij beginnende dementie, maar dan komt hij nog wel spelen. En dan speelt hij een stuk, dat speel ik ook met Happy Village. Hope heet dat. Daar moet je eens naar gaan luisteren. Het is echt bloedstollend mooi.
1: Ja.
0: En dat gaat dan nog feilloos. Terwijl hij al weet dat hij aan het aftakelen is.
1: Ja.
0: Dat is wel, het is ook frustrerend en pijnlijk. Maar het is ook tegelijkertijd mooi dat dat er nog dan is. Het liedje. Hoop heet dat ook wel. Maar hier hebben we een oud stuk van het Louis van Dijk trio. Het heet Estate.

0: Ja, Rolf.
1: Ja, mooi.
0: Dit is wel fantastisch ook. En ook wat een ruimte en openheid in deze trio-uitvoering.
1: Mooi neergezet.
0: Ja, ik vond het weer een bijzondere aflevering.
1: Ja, het is die zoektocht steeds. Dat we, en gelukkig vullen we elkaar aan. Dat je denkt, nou ja, waar zullen we het over hebben? Dan ga je zoeken. En elke keer komen we met verrassingen.
0: Ja, en jij kwam al, en dat vind ik heel leuk. Dus dit is alvast een belofte aan jullie luisteraars. Dat ook een aflevering gaat komen met duo's. Want daar kan natuurlijk nog meer. Daar is nog meer ruimte in feite.
1: En je hebt ook nog solo's natuurlijk.
0: Je hebt ook nog solo's.
1: Ja.
0: De mogelijkheden zijn...
1: Een solo, ga ik nu al over nadenken. Van wie is er dan in staat om een solo concert te geven?
0: Ja.
1: Kijk, je hebt ook Blaas en de Rollers speelde onder de brug. Hè? Maar een concert in je eentje op sax, heb je dat gedaan?
0: Wel eens een keer een intro, maar niet een hele song.
1: Dat is eigenlijk niet vol te houden.
0: Nee.
1: Ook qua sound is lastig. Maar goed, we gaan het zien.
0: Het was een mooie aflevering hier.
1: En, het zet ons tot nadenken. En stuur dus vooral leuke dingen op. En kijk op de playlist van Dutch Jazz. Tot de volgende week.

Dat waren de twee laatste werken van pianist, componist en muzikale schatgraver Matthias Spee. Stappen we over naar de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam voor een recital van pianist Nicola Meeuwsen. Recent was de eerste prijswinnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel. Een geweldige prestatie. Daar speelde Nicola een pianoconcert van Prokofjev, maar hier laat hij ons horen dat hij even goed overweg kan met componisten als Chopin en Schumann. Hij speelt de ballade nummer 3 in As groot van Chopin en de fantasie in C groot van Robert Schumann. Opname werd verzorgd door Joost Kist.